0: bepaling.
1: Kijk wat er gebeurt.
2: Oh, hij is zo glad.
0: Bepaling.
3: Brutale aap.
4: Dat was op het nippertje.
0: Paling.